0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: En natuurlijk een goedemorgen van mij. Goedemorgen, bij welkom bij vanmorgen's programma. Dit is die donderdagochtend. Ons trek al bij die 18e. Kijk, we gaan die maand lekker. Lekker vanmorgen. Hoop het even een lekker week gehad. So'n korte weekiekie wat is aan dram by vrijdagmorgen. So ons sien uit na lekker naweek. Kom eens kijk so'n bietjie wanneer kan ons uitsien na vanmorgen so'n program. So 10 minuten van nou kijk ek na die weer vir vandag en sommer vir die rest van die naweek en ook vir die week. En ek moet sê ons sien uit na lekker warm weer die naweek. So ja, lekker, het gaan lekker wees. Dan hou ek my oog so op die verkeer en dien jy op die pad is, gaan ek vir jou hoogte en nie na enige probleme is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels. Ek moet sê op hierdie stadium daar op die Salouris pas is daar so'n bietjie stilstaande bewegende verkeer of stadige bewegende verkeer, nie seker wat die probleem is nie. Indien jy in die omgeving is, kan jy vir my laat weet hier op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Anders kan ek sê, is daar niks anders om te rapporteer nie. Dit is nog lekker vroeg, ek weet mense begin nou eerst recht maak om werk toe te gaan of op pad terug is van die werk of op pad gym toe is. Ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is op die paai. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrek die weer en verkeer, maar intussen bring ek vir jou lekker muziek so vroeg ochend met een lekker kopje koffie saam. Ons begin vanmorgen met Alex Warren, wat sê Fever Dream.

0: Eldeburg FM
1: 93.6.
2: Die Afrikaanse nommerkie, Elof, elke liewe ding, goeiemorgen, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop jy het een lekker dag. Kom, kreeg een kopie koffie.

0: Dis Christoffer wat sê die wildste oomblik. Dis nou so amper kwart voor 6 en jy nou net ingeskakel het. Goeiemorgen na Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Jy belangstel in die sokker wat natuurlijk hier vroeg oggend begin plaasvind. Ek het ek vir jou twee uitslaggies. Op die oomblik is het Columbia wat voorloop 2 teen Besant staan. Hulle het net eniekie daar so en daar is nog so, het is 73 minute wat nou net voorbij is. Die andere resultate, natuurlijk vanmorgen baie vroeg, het Ghana teen Panama gespeel, hulle het gewen 1-0, en dan sien ons uit na vanavond hier, 6 uur vanavond, dan is het weer Bafana wat hopelijk dinge gaan regmaak vanavond hier teen 6 uur. Ons sien ook uit na lekker rugby, wat vanmorgen af plaasvind, is natuurlijk die groot ene daai, die finaal van die URC, en dit is die Blauwbulle wat vir die Leinster gaan pak, en ons hoop hulle kan om deurhak hierdie keer. Dan het ons ook lekker twee springbok wedstrijde wat sommer saterdag plaasvind hier van 12 uur af as die sal ek sê die springbok aanspan vir Zimbabwe pak en dan het ons die Barbarians wat net daarna gaan plaasvind en dit sien uit na lekker rugby. So heel wat sport op wat en ek sien uit na lekker naweek wat volg. Ek het vir Kelly Clarkson net die na wat sê people like us.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: That wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
5: We come into this.

0: Tom Grennan met Higher, voor het gaat Mikasa Rocket, en ons het ook geluister na Simply Red's Sunrise. Maar ek sê van my Christie, jy is ingeskakel op Helderberg FM, ons so 29 minute voordat ons by 2 uur kom, ons het nog lekker muziek vir jou, een van Joe Black, onder andere ook een van Snow Patrol, net hierna op Helderberg FM.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Natasha Bedingfield op Helderberg FM. Unwritten, voor dit gaat Bernice West met Net Dans. Sia was daar, Elastic Heart en ook Katy Perry, Never Really Over. Maar ek sê vir my, Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou so op die donderdag. Kom ons kyk gou, hoe gaan het op die paaie, wat die verkeer betref? Nee, wat daar is geen probleme wat ek sien nie, niks ernstigs nie. Wat is daai? O nee, dis net stilstaande voertuig op die R300 Noord. Maar lyk toch of daar een botsing dalk daar was. Die R300 Noord, dis net na die afrit na Heindel Road toe. So wees maar toch net bedacht daarop. Ek is nie seker wat daar in die gang is nie. Het lyk na een botsing, maar die beskrywing is dat daar net een stilstaande voertuig daar is. Maar wees maar net op die uitkyk daar, as jy op die R300 is. Niks anders te wat ek sien nie, wat een probleem kan wees vir padgebruikers nie. Jy kan gerust vir my laat weet, as jy op iets afkom wat ek nou nie genoem het nie, by 021-100-6936. Dit is ons WhatsApp-lijn nummer.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: Boxer 4 days only, don't miss out. Get Lucky Star Pilchers assorted 400 gram by 4 for only 99 rand. Knorr Soup assorted 45 gram by 10 for only 36 rand. 2 deals per customer while stocks last, only at Boxer.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here

0: Lekker ene van Coldplay, Viva La Vida, voor het gaat Rihanna, Only Girl in the World. Maar ek sê van my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het, Helderberg FM 93.6, dis waar jy is ons tyd, so 29 minute voor ons by 3 uur kom.
1: Boxer price knockout deals, don't miss out. Get Jungle Oats 1kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer, while stocks last, Boxer price knockout.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeoorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strandnaaste diens, plek om thuis te voel.
2: Helderberg FM 93.6.

0: DJ Kosher High Again featuring Sunset Sweatshop. Net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Dis donderdag, dit beteken dis Prime Wagyu Dag. Maar nie net alleen is dit Prime Wagyu Dag nie, dit is ook Mondior Eco School en ek het vir Hardy Basson by my. So, this program is proudly brought to you by Jarwitz Properties Helderberg. Whether you're looking to buy, sell, rent, manage or own, give them a call on 021-853-4922 or visit their website at www.jarwitz.co.za today. Jarwitz Properties, connecting people to home. Hallo Hardy.
1: Rochelle, hoe gaan het?
0: Goed en jy?
1: Lekker man, jy lyk lekker snoesig en ingerig hier so in die studio vandag.
0: Ja, maar is mis nou koud buiten.
1: Ja, is koud nee. Ja, nee wat, het gaan goed. Ja nee, ons is aan die gang daar by Mondeur. Ons het lekker klomp dinge aan die gang. Lekker om weer terug te wees. Ons gaan vandag so een bykie meer ernstige gesprekkie hee. En ek okay. Dink, dit is miskien nodig. Jy weet, ons gesels so lekker oor wat Mondeur alles doen. Maar ek wil vandag een bykie gesels oor een baie belangrike onderwerp, wat ek dink wat vir ons allemaal baie na in die hart lê. Maar ek dink voor ons dit doen, kom ons luister eers gauw na een liekie wat die boodskap waar ons vandag in sels so'n bykie omarm.
0: Ok, kom ons maak so die liekie wat Hardy van praat is Jakkels Vibes is as ek morgen nie meer hier is.

Goldfish with Love Everlasting. Net hier op Baldermerg FM en net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Ons is bezig met Name That Jam, waar jy my kan uitdaag met een liedje wat jy denk ek nie sal ken nie. En ek het een boodskap gekry vanaf Annelie. En Annelie sê, hallo, ken jy Three Little Pigs van Green Jelly? Groete Annelie. Annelie, jy wil regtig hê Purita met my hier met ons skoen gooi, hier van aan die tafel. Dit klink nie vir my bekend nie, kom ons luister.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Number 6.